0: traiteurafdeling van Discount Zonk vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Goedemorgen.

0: Gebruik je bonuskaart bij Discount Zonk en winkel nog voordeliger. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
2: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
1: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
3: Doe het zelf Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
5: Zoals die zomer van 10 om te zien.
4: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien, special.
6: Zie het zitten we straks.
7: Ja, ik zie het wel zitten.
6: Gaan we het nog kunnen?
4: Vrijdag 25 september, vanaf 4 uur in de namiddag.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen? Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
2: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
1: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.
3: Goedemorgen.
4: Studio Solloveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

Zondag 27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzele. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden. Als geboren en getogen Herzelenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzelen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die twee keer aangeboden wordt, om 10 uur en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzelen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzelen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerste zicht heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10 uur of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzelen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be.

gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het hier.

0: juiste materiaal aan de juiste prijs en neem bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Wij gaan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
4: De muziek.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
4: Kiekeboe!
3: Maar geloof ons, je wil het niet.
4: Ja, zeg salut daarmee.
3: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. BOVA. Voor wonen zonder zorgen.
5: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
6: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuws of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.

0: Discount Song. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Song.
1: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
2: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
1: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.
3: Je hoort van ons.
4: Goedemorgen.
3: Radio Star.
5: Dit is Studio Sonneveld.

0: duidelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-40-08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Radio Star 10 om te zien special vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien plaatsen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
5: Zie het zitten we straks.
6: Ja, ik zie het wel zitten.
5: Gaan we het nog kunnen?
4: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
7: We gaan eten!
8: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
9: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
4: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
5: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
4: Kom, we gaan naar de Frietman.
3: Frietman, Frietman, Frietman.
5: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
3: Lekker, lekker.
2: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
7: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
6: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
8: Radio Star.
9: Je hoort van ons.
8: Met een hart voor Herzelen.
10: Dit is Studio Sonneveld.

0: vers. Dat is Discount Zonk in Herzele. De prijzenbreker.
1: In Roeselare is een huis beschoten vanuit een rijdende auto wellicht. Niemand raakte gewond. De bewoners waren op dat ogenblik niet thuis. De voordeur is zwaar beschadigd. De politie vond zeker 15 kogelhulzen. Het gaat mogelijk om een afrekening, maar er is nog niemand opgepakt. Parket heeft een onderzoek geopend. Regeringspartij Vooruit wil ruimere zones 30 aan scholen. Ze wil de zone doortrekken tot minstens 300 meter rond de school. Volgens Vooruit gebeuren in die omgeving nog altijd te veel ongevallen. Het zijn er zowat 3 per dag. En daarnaast wil de partij er ook trajectcontroles invoeren. Gewezen pornoproducent Dennis Blackmagic, Dennis Boerkas, is sinds gisteren vrij met een enkel band. Hij zat opgesloten in de gevangenis van Leuven voor stalking en de verspreiding van naaktbeelden. Boerkas is veroordeeld tot 36 maanden cel en heeft daar 22 maanden effectief uitgezeten. Hij is 52. In Vlaanderen heeft amper nog 4 op 10 gemeenten een openbaar binnenzwembad, meldt de VRT. De voorbije 20 jaar gingen er meer dan 50 dicht. Dat is vooral het gevolg van de hoge energiekosten. Daarnaast blijven ook de lonen van poetspersoneel en redders stijgen. Zon en wolken wisselen af vandaag. Het blijft droog bij maxima tot 19 graden. Morgen een prachtige dag met veel zon en het weer kan oplopen naar een graad of 25. Ook het weekend belooft heel aangenaam te zijn.
2: Radio Star. Jampie van Vlaanderen.

Op deze donderdagochtend gingen we terug naar 1982 hier bij Star om aan een nieuwe koffiepauze te beginnen met Rolls Royce en The Best Love. Dank u wel in de richting van onze voorafgaande collega's, de collega's van Studio Solveld voor hun bijdrage. Wat zit erin in dit uurtje? Wel, de weerupdate zoals gebruikelijk. We gaan ook even naar de agenda kijken zometeen. En verder heb ik de Temptations voor je mee. Phil Collins en Philip Bailey, prachtig duetje uit de 80's, zit er ook bij. U2 heb ik mee vandaag. Ricky Martin, The Wallace Collection. En zoveel meer de moeite waard om hier te blijven hangen bij ons Radio Star. Met nu London Beats, I've Been Thinking About You. Een hele goede morgen. Hey!

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuws of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.

Insta-klassieker waarvoor we teruggingen naar 1969. De Wallace Collection en de Daydream Dagdromen. Ja, het kan wel eens gebeuren dat je dat meemaakt natuurlijk. Net voor de reclame nog de Homewrecker van Somber uit de hedendaagse hitparade. En nu even naar de agenda gaan kijken. Naar de laatste dagen van de septembermaand. Wat staat er nog op de agenda? Wel, misschien kan je morgen nog, als er nog tickets zijn, dat zal je even zelf moeten ontdekken, naar het cultureel centrum De Steenhoven voor het Farse Theater Dubbel Op om 20:15 vrijdag 25 september. Tickets via apps.ticketmatic.com/widget/cc De Steenhoven. apps.ticketmatic.com/widget/cc De Steenhoven. Ook dit weekend kan je terecht op de kermis in Ressegem op het Sint-Mauritiusplein. Dat tot met maandag 28 september. En dat kan je eveneens ook op de kermis Sint-Lievens-Essen van zaterdag 26 tot maandag 28 september op het Sint-Lievensplein. Dan kijken we nog even naar maandag 28 september om 20:00. Kan je naar de film hierboven in de Wattenfabriek, naar de film Calle Malaga. Tickets moet je daarvoor aanschaffen via gammaherzelen.be/tickets. gammaherzelen.be/tickets. En je kan ook nog op woensdag 30 september terecht in het lokaal dienstcentrum van Herzelen voor een beweegsessie om 14:00. Ook hiervoor moet je wel inschrijven. dienstencentrum@herzelen.be. dienstencentrum@herzelen.be. Of bellen 053-60-33-04. Voilà, de agenda. Die zit er weer op. Betekent dat we ons drie luikje ingaan naar de weerupdate. Weerupdate die eraan komt naar Ricky Martin met She Bangs. Elton John komt er ook aan. I guess that's why they call it the blues. En deze van de Swing Out Sister. Daarvoor gaan we terug naar 87. Breakout.

Het prille begin van de Nili's was dit het jaar 2000 met Ricky Martin en She Bangs, net voor die nog Elton John. I guess that's why they call it the blues. We zijn toe aan de weerupdate. Wel, overwegend grijs door wat tijdelijke lage bewolking. In de loop van de middag gaat de bewolking wel vanuit het oosten geleidelijk aan openbreken en krijgen we opnieuw enkele zonnige perioden. Neerslag wordt nauwelijks verwacht, maar het gaat wel wat frisser aanvoelen vandaag. Maximum temperatuur rond 18 graden. De noordoosten tot oostenwind zwaait zwak tot matig. In de nacht klaart het grotendeels op en dalen de temperaturen naar circa 10 graden. Morgen wordt een heerlijke en zonnige herfstdag. De zon krijgt volop ruimte, al kunnen er af en toe enkele hoge sluierwolken voorbij trekken. Die hebben weinig invloed op het zonnige weerbeeld. Het blijft overal droog. Zachtere lucht zorgt opnieuw voor maximum temperaturen van 21 graden. Wind waait zwak tot soms matig uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen. Het weekend, zaterdag, begint met een afwisseling van zon en wolken. Stapelwolken en enkele hogere wolkenvelden trekken voorbij, maar er blijven ook geregeld zonnige momenten over ons land komen. In het binnenland blijft de droog, temperatuur gaat naar 22 graden. De zuiden tot zuidwestenwind waait zwak tot matig in de nacht naar zondag. Blijft de nachtminima ook vrij zacht met 12 tot 13 graden. Ook zondag blijft het overwegend vriendelijk en na zomers met zonnige perioden wisselen wolkenvelden af, maar er blijft wel droog en maximum temperatuur rond 21 graden, opvallend zacht voor eind september. En het wordt nog zachter, want komende week heb ik al waarden zien staan tot 28 graden. Het is in de tweede helft van volgende week dat het dan weer allemaal wat minder zou worden. Maar we moeten genieten van wat er aankomt. Een Indian Summer, zoals het dan ook weer genoemd wordt. De wind waait zwak op zondag, lokaal matig uit zuidelijke richtingen. Allemaal eens nalezen kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En dit is nu U2, hierbij Star. I still haven't found what I'm looking for. Goedemorgen.

Een halve eeuw terug in de tijd, want het komt uit 1976. Deze Bohemian Rhapsody van Queen. Leuk om nog eens terug te horen natuurlijk op deze donderdag 24 september. Net ervoor, ja, ook leuk hè. U2 uit de 80s met I Still Haven't Found What I'm Looking For. Minder leuk is dat dit uurtje alweer bijna op zit. We gaan naar de reclame toe. Na de reclame is er de Fornan Blondes met What's Up. Maar eerst gaan we nog naar het midden van de jaren 80 met deze leuke duo van Philip Bailey en Phil Collins, The Easy Lover.

0: zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Huh? Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.

De Four Non Blondes en What's Up in 1993 aan het einde van dit uurtje koffiepauze. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijne donderdag van met onze PDG Patrick de Groot. Het land van de Groot straks tussen 1 en 3. Wij zijn er morgen weer voor een nieuwe koffiepauze tussen 10 en 11. De laatste in deze werkweek. Dit zijn de Temptations. Treat her like a lady. Tot morgen.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor herzelen.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuws of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
7: De muziek zegt alles.
8: Radio

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: In het hart van Herzelen.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: In Brugge is het assisenproces gestart tegen aardappelboer Chris van Haverbeke. De man van 48 vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar op zijn boerderij in Waardamme. Hij verstikte hen met een PMD-zak omdat hij bang was dat hij de meisjes na zijn echtscheiding te weinig zou zien. De man probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. De uitspraak volgt wellicht volgende week vrijdag. Van Haverbeke riskeert levenslang. In de Spaanse kuststad Alicante is een voortvluchtige drugscrimineel uit ons land opgepakt. De man van 29 zou het logistieke brein zijn achter een internationale drugsbende. Die smokkelde cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hij nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselend bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24.

Op zondag 27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzelen. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden. Als geboren en getogen Herzelenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzelen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die twee keer aangeboden wordt, om 10 uur en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzelen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzelen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerste zicht heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10 uur of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzelen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
3: Zoals die zomer van 10 om te zien.
2: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
4: Zie het zitten we straks.
5: Ja, ik zie het wel zitten.
4: Gaan we het nog kunnen?
2: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.

bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet al. Er is vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuis.

0: verpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.

0: Discount Song. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: In Brugge is het assisenproces gestart tegen aardappelboer Chris van Haverbeke. De man van 48 vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar op zijn boerderij in Waardamme. Hij verstikte hen met een PMD-zak omdat hij bang was dat hij de meisjes na zijn echtscheiding te weinig zou zien. De man probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. De uitspraak volgt wellicht volgende week vrijdag. Van Haverbeke riskeert levenslang. In de Spaanse kuststad Alicante is een voortvluchtige drugscrimineel uit ons land opgepakt. De man van 29 zou het logistieke brein zijn achter een internationale drugsbende. Die smokkelde cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hij nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselend bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24.
2: Met een hart voor Herzelen. Radio Star. Patrick de Groot.

8 januari 2016, zijn 69ste verjaardag, bracht David Bowie zijn allerlaatste album uit, Black Star. Slechts 2 dagen later, 10 januari, overleed hij aan de gevolgen van leverkanker. Het album bleek zijn zorgvuldig geregisseerde afscheidscadeau aan zijn fans te zijn, China Girl. Hierbij Star op deze donderdag 24 september.

Eerlijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteert

0: profiteit van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuw of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
8: Goedemiddag.

Na het overweldigend succes van I.O.U. viel de band in 1984 uit elkaar vanwege muzikale meningsverschillen. John Rocca ging succesvol solo verder onder zijn eigen naam en onder Pink Attack. Dit was Freeze hierbij staan. Urban Cookie Collectief, Sail Away.

0: Dit gaat over Amerika. De overheid pleegde destijds een staatsgreep. Little Steven zien vanuit het perspectief van een arme plantagearbeider die weigert nog langer dit bittere fruit te plukken voor een buitenlands bedrijf terwijl zijn eigen kinderen honger lijden. Dit is Yummy, Lonely Without You.
1: Wow.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
4: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
5: Bij Doe Het Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe Het Zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
6: Goedemiddag.
4: Radio.

Heaven Must Be Missing an Angel 1985. De remix. Librand vernieuwde strak en elektronische aangedreven versie van deze wereldhit uit 1976. Werd bijna 10 jaar na dato opnieuw gehand is de top 10 hit in de Benelux en de rest van Europa. Tavares met de band Librand. Dit is George Michael en Aretha Franklin.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: Radio Star. Patrick de Groot.
2: Ah, yeah.

Hugh Cocker brak in 1968 definitief door met een adembenemende cover van de Beatles' With a Little Help from My Friends, een legendarisch optreden op het legendarisch Woodstock Festival in 1969, waar hij dit nummer met bloedverzegende passie bracht, katapulteerde hem direct naar de absolute wereldtop en maakte van deze cover op één zichzelf staand meesterwerk. Maar we draaien de simpele dingen hier bij Radio Staan. Welkom Vlaanderen, een bijzondere goeienamiddag. Straks nog Gino Vanelli.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar mee. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuws of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
4: Radio Star. Goedemiddag.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Dit blijkt een positieve boodschap te zijn. Ondanks het verdriet wil Meteor met het nummer vooral hoop en verbinding bieden. En wil de luisteraars eraan herinneren dat er altijd mensen zijn die je graag zien. De nooduitgang.

In november 2022 overleed Irene Cara plotseling op 63-jarige leeftijd in haar woning in Florida aan de gevolgen van een aderverkalking en een hoge bloeddruk. Haar muzikale erfenis blijft echter onlosmakelijk verbonden met de energie en de sound van de jaren 80. Flashdance was dit hier op jullie radio. Dit zijn de triplets. You don't have to go home.

is goed nieuws voor de fans van Bryan Adams. In het najaar brengt hij zijn show live naar de Lage Landen. Op 14 oktober is hij te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. En op 15 oktober in de Atlas Dome in Antwerpen. Beat of the Night. Dit is nog Coldplay.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.

De plaat van Richnel. Hij was geliefd om zijn loepzuivere, soulvolle stemgeluid. Niemand minder dan de wereldster George Michael was een groot bewonderaar van zijn talent. George Michael bood Richnel zelfs zijn eigen geschreven materiaal aan. Dit resulteerde in het nummer Are You Just Using Me? Dat verkeerde Richnel's album Deep as Blue. Dance Around the World, fijn dat je hier bent.

0: van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Je hoort van ons.
2: Radio Star.
1: Radio Star.
3: Goedemiddag.
2: Davy de Bruin.

Ja, als je vraagt welke plaat staat er zeker in de top 10 van jouw favoriete platen uit de jaren 80, dan staat dit er zeker in. Ik zeg niet waar, maar sowieso in mijn absolute top 10 van de jaren 80. Yvonne Elliman met Love Pains was trouwens ooit ook de achtergrondzangeres van Eric Clapton. Ja, dat kan niet iedereen zeggen, denk ik dan zo. Yvonne Elliman met Love Pains. Goedemiddag allemaal, welkom bij Star. We gaan richting 6 uur, de hits in de spits, zeg maar. Ik begeleid jullie in de wagen, waar je maar bent, met heel wat leuke platen. Onder andere dit van de Spinners en Working My Way Back to You.

0: Wie had het ooit gedacht dat Sam Godis toch eens een power ballad ging uitbrengen? Ik absoluut niet. Hij deed het in 2025 van jou geleerd onder het motto van Sam Godis.
1: 1, 2, 3, raak!
0: Het zal wel zijn. 10 over 3 bij Star. Dit zijn de Monkees en Daydream Believer. Oh.

Dat is de opvolger, zeg maar, van een grote doorbraak. Take My Love. In de zomer van 1994 werd dit een nummer 1 hit in Vlaanderen. En het werd zelfs een zomerhit officieel. Good Shape en Give Me Fire nog eens hier bij Star. Goedemiddag. We gaan eens naar de schnitzelwagen, hè, met dit hier. Ronald Keizer, ja, er zit een appelsapje in die plaats. Luister maar mee. Santa Maria.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Radio Star 10 om te zien special vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Carolien en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
4: Zie je het zitten we straks?
5: Ja, ik zie het wel zitten.
4: Kan het nog kunnen?
3: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
6: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
7: Bij Doe Het Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe Het Zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
6: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
8: Goedemiddag.

Het is vandaag donderdag 24 september. Dit is Radio Star. Fijn dat jullie luisteren. Het was Yannick met Ces Soirées-là. Een hit van ongeveer 26 jaar geleden. 26 jaar? Ja. En weet je, toen was er ook een Vlaamse versie van de plaat. Dat klonk toen zo.

De mannen van Albi dan die springt is, je weet wel, geef me de vijf. Ja, het is 3:30, beste vrienden. Morgen. Ik heb eens gekeken, morgen krijgen we temperaturen tot 25 graden. Een leuke nazomerdag, met andere woorden. Dus ik had zoiets van, Davy, draai gewoon eens een leuke zomerplaat. Het is zomer bij...

Ja, het Kronenburgpark in Nijmegen vormde de inspiratie tot het schrijven van dit nummer. Frank Boeien Groep en Kronenburgpark. Maar ja, dat Kronenburgpark stond bekend om zijn prostitutie, zeg maar. En Boeien richt zich in het nummer tot een prostituee die hij zag staan toen hij met anderen langs de tippelzone van het Kronenburgpark reed en de koplampen van een auto op haar lichaam vielen. Ja, Boeien ontdekte tot zijn schrik en verdriet dat ze een oud klasgenote van hem was die daar dan ja, terecht gekomen was. Een zeer pakkend verhaal en een pakkende plaat toch wel. Kronenburgpark van Frank Boeien. Goedemiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
6: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
7: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
6: Kom, we gaan naar de Frietman.
5: Frietman, Frietman, Frietman.
7: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
5: Lekker, lekker.
8: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
9: We gaan eten!
10: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
11: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
12: Radio Star. Davy de Bruin.

een van mijn jeugdidolen, beste vrienden van de radio. En hij zingt nog altijd even goed. Ja, dan toen in 1985. The Cure met In Between Days hier bij Star. Ja, heel wat nieuws kwam er deze week en vorige week over Yves Segers. Ja, plots is hij in elkaar gezakt tijdens een optreden. Dat is niet goed. Ja, hij is naar het ziekenhuis moeten gaan, want de alarmbellen waren aan het rinkelen en bellen, zeg maar. Hij heeft nog wat dagen doorgebracht in het ziekenhuis. En ondertussen is hij terug naar huis mogen gaan. Is hij aan het rusten. En volgens de manager van Yves Segers zou hij vanaf volgend weekend terug optreden. Ja, dat is toch even schrikken. Beste Yves Segers, ik ga van jou een plaat draaien. Niet alleen gewoon omdat je een fijn mens bent, maar ook omdat ik een beetje honger heb. Een beetje honger. En dan weet je misschien wel welke plaat die ik ga draaien.

0: Ja, de man overleed op 6 december 1988 op 52-jarige leeftijd. En 2 dagen voor zijn overlijden gaf hij nog een concert in Ohio. Een van de mooiste platen van hem toch wel. She's a Mystery to Me van Roy Orbison bij Star. We gaan richting 4 uur. Goedemiddag.
1: De zon op je radio.
2: Feel the music.
1: Radio Star.

Het alcoholgebruik bij Vlaamse jongeren is de voorbije 10 jaar gedaald. Dat zou moeten blijken uit een rondvraag van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs bij zo'n 37.000 leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aantal tieners dat ooit een glaasje dronk daalde van 65 naar 46%. En toch blijft binge drinken een probleem. Zowat een kwart van de leerlingen deed dat het voorbije jaar minstens 1 keer. Voor meisjes gaat het dan om 4 glazen in 2 uur tijd, voor jongens om 6 glazen. Het druggebruik zou volgens diezelfde rondvraag dan weer gehalveerd zijn, van 18% naar 9%. In Nederland is een 5e patiënt overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tegelijk zijn er in 1 week tijd 16 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 44. Bijna alle betrokkenen liepen het virus op door een muggenbeet. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Wel kan het virus gevaarlijk zijn voor bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid. In Oekraïne hebben nieuwe Russische aanvallen aan zeker 9 mensen het leven gekost. In Kharkiv stierven 7 mensen toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Nog eens 10 anderen raakten gewond. En in de hoofdstad Kiev is een parking van een materniteit geraakt. 2 mensen hebben die aanval niet overleefd. 8 anderen liepen verwondingen op. En onze tennisvrouwen stoten dan toch niet door naar de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden gingen in het beslissende dubbelspel onderuit in 2 sets. Eerder had Greet Minnen nog voor een verrassing gezorgd in het enkelspel door Elina Svitolina, nummer 7 van de wereld, te verslaan. Maar dat heeft dus niet mogen baten. Zowel wolken als opklaringen vanmiddag bij een graad of 19. Morgen klopt de zon overuren en kan het kwik oplopen tot 23 graden. Ook tijdens het weekend droog en af en toe zon. Zondag halen we 24 graden.

0: Uit de jaren 80 door PHZ, I Won't Let You Down. En nog eens heruitgebracht in, even kijken, 2006. Dat is, potverdekke, 20 jaar geleden. Ongelooflijk. Armijn van Buren en I Won't Let You Down, Wings, hier bij Star. Goedemiddag allemaal.
1: Davy de Bruin.
0: Nog tot 5 uur hier bij jullie met heel wat leuke platen. Dat beloof ik je alvast.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

We hebben hier naast Radio Stars een nieuwe wattentuin. En ik kan je garanderen, dit zou perfect mogelijk zijn hier naast onze studio. Zo'n gezellig kampvuur. En dan dit plaatje van de Bengals. Eternal Flame hier bij Star. Een dikke hit uit 1989. Nu we het hebben over kampvuren. Misschien kan de volgende plaat ook wel meedoen, zeg maar, hier in onze wattentuin in Herzelen. Het zou zomaar kunnen, beste vrienden. Misschien moeten we dat binnenkort gewoon eens doen, toch? We gaan het eens organiseren, zowaar.

0: bestaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Het is weer kermis in Dressinghem. En dus organiseert de Gezinsbond van Dressinghem opnieuw hun jaarlijkse rommelmarkt. Op zaterdag 26 september vanaf 10 uur kan je de vele standen bezoeken. Voor de kids is er een springkasteel en een grimstand voorzien. Op zondagmiddag 27 september verwachten we je vanaf 11 uur voor het aperitiefmoment. Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. En op maandag gaan onze tentdeuren weer open voor een gezellig samenzijn van 10 tot 16 uur. Kermisfeest in Dressinghem. Op 26, 27 en 28 september. Je bent van harte welkom.
2: Goedemiddag.

Volgend jaar gaan ze optreden in het Koning Boudewijnstadion. De eerste Belgische groep die daar gaat optreden. Ja, wie gaat er naartoe? Misschien jij wel, of misschien wij wel. Het zou zomaar kunnen. En gaan ze dit wel zingen? Het kan allemaal. Clouseau met Alleen met jou hier bij Star. Goedemiddag.

Ja, ze waren ook actief in de 90s, beste vrienden, met dit geweldige plaatje, vind ik zelf toch wel. De Bee Gees met From Whom the Bell Tolls hier bij Stars op de 24 september vandaag. Is de herfst al begonnen? Ja, toch? Is dat vandaag? Denk het wel. Radio Star. Ga eens kijken. Hey.

Ja, 16 jaar geleden, inderdaad, stond dit in de hitparade. Ongelooflijk toch, hè? Train met Hey Soul Sister. Ja, hoe zit het nu met de herfst allemaal en van die dingen? Wel, ik heb het even opgezocht, beste vrienden. De weerkundige herfst, die begon al op 1 september. Toen, hè? Maar de astronomische herfst begon dit jaar op 23 september... om 2:05 s'nachts.

Dat was dus vannacht, ja. Dus hij is officieel begonnen, de herfst, beste vrienden. Merken we weinig van, want als ik de temperatuur bekijk voor morgen... Morgen halen we zo'n 23, 24 graden. Goed, hè? Om herfst te zijn, ja, toch? We gaan er allemaal van genieten morgen. Misschien wel de laatste nazomerdag. Het zou zomaar kunnen...

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Je bent als vrouw op zoek naar een nieuwe trendy outfit? Je zoekt gewoon iets nieuws of het mag wat feestelijker? Spring dan zeker eens binnen bij Janitex. De nieuwe collectie komt volop binnen. Nieuwsgierig? Surf naar janitex.be. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Het alcoholgebruik bij Vlaamse jongeren is de voorbije 10 jaar gedaald. Dat zou moeten blijken uit een rondvraag van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs bij zo'n 37.000 leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aantal tieners dat ooit een glaasje dronk daalde van 65 naar 46%. En toch blijft binge drinken een probleem. Zowat een kwart van de leerlingen deed dat het voorbije jaar minstens 1 keer. Voor meisjes gaat het dan om 4 glazen in 2 uur tijd, voor jongens om 6 glazen. Het druggebruik zou volgens diezelfde rondvraag dan weer gehalveerd zijn, van 18% naar 9%. In Nederland is een 5e patiënt overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tegelijk zijn er in 1 week tijd 16 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 44. Bijna alle betrokkenen liepen het virus op door een muggenbeet. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Wel kan het virus gevaarlijk zijn voor bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid. In Oekraïne hebben nieuwe Russische aanvallen aan zeker 9 mensen het leven gekost. In Kharkiv stierven 7 mensen toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Nog eens 10 anderen raakten gewond. En in de hoofdstad Kiev is een parking van een materniteit geraakt. 2 mensen hebben die aanval niet overleefd. 8 anderen liepen verwondingen op. En onze tennisvrouwen stoten dan toch niet door naar de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden gingen in het beslissende dubbelspel onderuit in 2 sets. Eerder had Greet Minnen nog voor een verrassing gezorgd in het enkelspel door Elina Svitolina, nummer 7 van de wereld, te verslaan. Maar dat heeft dus niet mogen baten. Zowel wolken als opklaringen vanmiddag bij een graad of 19. Morgen klopt de zon overuren en kan het kwik oplopen tot 23 graden. Ook tijdens het weekend droog en af en toe zon. Zondag halen we 24 graden.
2: Goedemiddag.

0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
6: De muziek zegt alles.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
4: U zoekt het, wij hebben het.
5: Bij Doe-het-zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe-het-zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
4: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
6: Goedemiddag.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: In Blankenberge is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdrijder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federale rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in diskrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.

zondag 27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzele. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden. Als geboren en getogen Herzelenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzelen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die 2 keer aangeboden wordt, om 10 uur en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzelen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzelen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerste zicht heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10 uur of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzelen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen, vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor Wova. Voor wonen zonder zorgen.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
6: Die zomer van 10 om te zien.
5: Dat is 4 uur 10 om te zien plaatsen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
7: Zie het zitten we straks.
8: Ja, ik zie het wel zitten.
7: Kan het nog kunnen?
5: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.

0: gezellige pauze in het centrum van Herzelen, ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
4: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
5: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
4: Kom, we gaan naar de Frietman.
3: Frietman, Frietman, Frietman.
5: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
3: Lekker, lekker.
2: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: De muziek zegt alles.

0: Discountsong. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsong.
1: In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdrijder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federale rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in diskrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
4: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: We gaan eten!
7: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding. Goed.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Goedenavond. Radio.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Song. Discount Song.
1: Goeie avond. Radio.

De groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

0: Discountsong. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsong.
1: Met een hart voor Herzelen.
2: Ah.